zone zien, touw en doen hem drop blauw. Toch ik voel me gevoel, ik ben een motherfucking cloud. Blind als nou, rugwettig in mijn keurenlach. Want liepen als hassen, verbranden die waffen. Baby, start je.